Nou, dat kan ik niet best. We moeten niet voor jou het International Day on Biodiversity. Dat na het ik kom er wat in de pongen, wat ik me woon in mijn katoor in de kie. De botten jongen, ik begin pongen in de kie en mail. Dat na het en te leren, je woont aan wat ik me onoa. Of ik popot de jongen, arakamakuri jepera, ik begin door takin, aron nap. Kiribes de woon in mijn pokken nap en ton nap. Ade, ik poot ook uit de pokaberu, ik begin te pong, er in de kahawaka jo. Ik ken het ouroin, karate pen, ik weet de botten namen, ta rongerongen. En dan waren de touwtegen en kiribes, ari essen karoi. Niet te rijk aan kokoro. Ion, kabokin en notar ruan teriten in meu, dieropa, in a team at oibukini, meu roin, meng roin, merudin, orikirakin tigribus. Teriten in meu, punning a yo in kopaira, narotapanin, nimua me tari, o, on tiape, ari erigeda ye, o in Canada, nimera, arapai norak, arakarikemani, o morara rigi, kakawakina ibukin, anamakuri, nikaitara, kanganga, ake irigirigime bibitakin in kanon de pum, kete climate change. En agora wakti pukamaru, ni kauringa yo irong tepota kini makuri pukin environmenta. Apa, akari kira kento unungunikin kete melat. Ni mangan ade, opisin tararuan to taparin kete ECT. Ndona ki merapata, ndoron dikirake, naron de environment, youth, club. O tepe warigi, ngorai wagi naron teunikitong. Takati ibu-ibui, o tekaisaki. Ade, anapoga, totokoa, anaurupai, biktakini kanon pong. O ya mamakuri nurupai, amata. Ik ga wel een kapel in de toewaai en ik krijg een oni popo met potaki, orapataika, kokoro, open de pot en namet en tapon of yoni kribes. Pasinata, ik ga wakin, opongin, opongen en teriten in meel en terruipa, alman nakirotaki. Ik ga tapu, maguri, esikon en koroi, papokan terruan, aradeten in meel. De wana, katokan takarina komeng en de kiakak, woe, katokan, akawakin ika ika wariki, ki akawakin ika, neeta in kapu, denuma, unikakin tetum. Oh, kan je maar kijken naar jezelf. Auwa, daar ruwen tabun kapung in bugia men. Ni meuwa, kato kan toerupai na kon merintari. Awan tiepen naar jezelf. On, nana, apen tau bugin kan je nam me amusu. Onauwa, de iakinia kan je mengar. Dorora kan je kawa pa anakon en nota. Ni kakawa kin naar deita ni meu. Oni karikipe ni boka daar ruwana. Isua, kato kan eriakin naar ook aika kakawa kin naar ondertong. Awa itakawanua kawa kin ni meun. Tiene autotentari. Ewa la tena sinikibas. Sa wayan deitaki, o ni karikipei tararuwa. Ni kamenua, o ni katimetua ala deitani meu pukirankai, o ni tae kararugo. Kaini kibas.